0: Kantvi gives me access to local and global advice and solutions, from spending internationally through my FNB Global account and credit card to structuring offshore investments for the future.
1: Ah, so that's how you win globally.
0: Switch to FNB Private. FNB. Help changes everything. FNB is a division of First Rand Bank Limited, an authorized FSPN credit provider. T's and C's apply.
2: I'll say. 4 minute oor 5 voor verdraad is net hier op Jacker en FM. Morning so Mac, rapapali, saam met jou tot 6 uur. How's it? Are you awake? How you feeling? 5 minute voor vrijdag, hier gaat ons. Hey. Een bykie Akon, Colby Adonis, Cardinal, beautiful apart voor jou, voor ek daar uitkom. Je top stories op X. Checkers 6060, die original bike gang van Zuid-Afrika. Groei met 35% tot 25,5 miljard vir die jaar. Well done, Biker Boys. Minstens 44 mense is dood en talle ander word steeds vermis nadat 'n boot wat glo oorlaai was op die Karibe Meer in Zimbabwe omgeslaan het. En Gauteng Premier Panyaza Lusufi joins breakfast with Martin Bester. Ek herhaal weer die vraag oor die volgende 30 minute. Vir nou tyd vir jou raaisel en jou feel good liedjie. But first, Mr. Electric Blue. Benson Boone, good morning.